0: Dit is een pak rammel van de Concertzender. Alle programmagegevens vindt u op onze website www.concertzender.nl.
1: Ponies.
2: Check the time. Don't want to do it. Don't want to do it too long.

Welkom bij de Concertzender en een nieuwe Pak Rammel. Programmamaker Robert Kroos heeft de afgelopen zomer 5 weken lang in Hokkaido, het meest noordelijke eiland van Japan, doorgebracht. Gewapend met opnameapparatuur heeft hij van deze bijzondere gelegenheid gebruik gemaakt om veldopnames te maken. De geluiden die hij wist te vangen gaan van de cacofonische herrie in pachinko-automatenhallen via traditionele zang van de Ainu tot de stille klanken van de natuur. Het komende uur kan je meereizen doorheen de klankwereld van Hokkaido.

Glasgow Bombfuckers ontstonden in vrijplaatsen, leefden door in vrijplaatsen. Zullen waarschijnlijk ooit op een dag sterven in vrijplaatsen. God, ik haat vrijplaatsen. Ja, het bloeit onder de aarde. Hoe meer ze het asfalt aanstampen, hoe meer er broeit onder de aarde. Yo. Yo. Yo. Dus gooi die lijken uit de kast. Dus gooi die lijken uit de kast. Ja. Tijd voor een kleine bekentenis.